0: We'll be right back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedenavond. De Britse muziekproducer William Orbit is vorige maand overleden op 69-jarige leeftijd, heeft zijn familie bekendgemaakt. Orbit werkte samen met artiesten als Madonna, Blur, All Saints en U2 en wordt gezien als een invloedrijke producer rond de eeuwwisseling. De doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. De directeur van de Militaire Inlichtingendienst, MIVD, Peter Racing, had tot deze week een openbaar account op sportapp Strava, waar zijn fiets- en hardlooproutes jarenlang zichtbaar waren. Hierdoor waren onder andere zijn thuisadres, vakantielocaties en de locatie van zijn camper te achterhalen. Na vragen van de Volkskrant is het account op privé gezet en heeft Racing verzocht het te laten verwijderen. Een jongeman uit Duitsland is in Walibi Holland in Biddinghuizen een deel van zijn vinger kwijtgeraakt tijdens een rit in de waterattractie Crazy River. Zijn vinger raakte bekneld tussen de boot en de vaargeul. De attractie is na het incident korte tijd dicht geweest en werd de volgende ochtend weer geopend. China beschouwt biotechnologie als topprioriteit en concurreert daarmee met de Nederlandse sector. In China komen nieuwe medicijnen gemiddeld sneller en goedkoper op de markt dan in het Westen, waardoor internationale farmaceuten vaker klinische onderzoeken daar uitvoeren. De Nederlandse biotech kampt met beperkte financiering, minder investeringen in wetenschappelijk onderwijs en vertragende regelgeving. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Het koelt geleidelijk af en er volgt een frisse nacht met minima die landinwaarts op lokaal 7 tot 8 graden kunnen uitkomen. Zaterdag stroomt warmere lucht over ons land uit. De temperatuur stijgt dan naar zomerse waarde. Tot zover het nieuws op je radio.
0: Verzorgd de beste muziek ooit gemaakt. Hits Power FM. Hits Power FM.

0: Radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedenavond. De Britse muziekproducer William Orbit is vorige maand overleden op 69-jarige leeftijd, heeft zijn familie bekendgemaakt. Orbit werkte samen met artiesten als Madonna, Blur, All Saints en U2 en wordt gezien als een invloedrijke producer rond de eeuwwisseling. De doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. De directeur van de Militaire Inlichtingendienst, MIVD, Peter Racing, had tot deze week een openbaar account op sportapp Strava, waar zijn fiets- en hardlooproutes jarenlang zichtbaar waren. Hierdoor waren onder andere zijn thuisadres, vakantielocaties en de locatie van zijn camper te achterhalen. Na vragen van de Volkskrant is het account op privé gezet en heeft Racing verzocht het te laten verwijderen. Een jongeman uit Duitsland is in Walibi Holland in Biddinghuizen een deel van zijn vinger kwijtgeraakt tijdens een rit in de waterattractie Crazy River. Zijn vinger raakte bekneld tussen de boot en de vaargeul. De attractie is na het incident korte tijd dicht geweest en werd de volgende ochtend weer geopend. China beschouwt biotechnologie als topprioriteit en concurreert daarmee met de Nederlandse sector. In China komen nieuwe medicijnen gemiddeld sneller en goedkoper op de markt dan in het Westen, waardoor internationale farmaceuten vaker klinische onderzoeken daar uitvoeren. De Nederlandse biotech kampt met beperkte financiering, minder investeringen in wetenschappelijk onderwijs en vertragende regelgeving. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Het koelt geleidelijk af en er volgt een frisse nacht met minima die landinwaarts op lokaal 7 tot 8 graden kunnen uitkomen. Zaterdag stroomt warmere lucht over ons land uit. De temperatuur stijgt dan naar zomerse waarde. Tot zover het nieuws op je radio.
1: Verzorgd. De beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. Jij ook zo'n maagkramp van die generatie webstations? Luister dan naar de grootste van de regio. Hits Power FM. Hits Power FM.

0: right back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedenavond. De Britse muziekproducer William Orbit is vorige maand overleden op 69-jarige leeftijd, heeft zijn familie bekendgemaakt. Orbit werkte samen met artiesten als Madonna, Blur, All Saints en U2 en wordt gezien als een invloedrijke producer rond de eeuwwisseling. De doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. De directeur van de Militaire Inlichtingendienst, MIVD, Peter Racing, had tot deze week een openbaar account op sportapp Strava, waar zijn fiets- en hardlooproutes jarenlang zichtbaar waren. Hierdoor waren onder andere zijn thuisadres, vakantielocaties en de locatie van zijn camper te achterhalen. Na vragen van de Volkskrant is het account op privé gezet en heeft Racing verzocht het te laten verwijderen. Een jongeman uit Duitsland is in Walibi Holland in Biddinghuizen een deel van zijn vinger kwijtgeraakt tijdens een rit in de waterattractie Crazy River. Zijn vinger raakte bekneld tussen de boot en de vaargeul. De attractie is na het incident korte tijd dicht geweest en werd de volgende ochtend weer geopend. China beschouwt biotechnologie als topprioriteit en concurreert daarmee met de Nederlandse sector. In China komen nieuwe medicijnen gemiddeld sneller en goedkoper op de markt dan in het Westen, waardoor internationale farmaceuten vaker klinische onderzoeken daar uitvoeren. De Nederlandse biotech kampt met beperkte financiering, minder investeringen in wetenschappelijk onderwijs en vertragende regelgeving. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Het koelt geleidelijk af en er volgt een frisse nacht met minima die landinwaarts op lokaal 7 tot 8 graden kunnen uitkomen. Zaterdag stroomt warmere lucht over ons land uit. De temperatuur stijgt dan naar zomerse waarde. Tot zover het nieuws op je radio.
0: Verzorgd de beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. It's Power FM. In mono of kamerbreed stereo.
2: Zo, maar dat klinkt prettig.
0: It's Power FM.

0: straks, na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hostingprovider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een boxspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt-en-gordijnshop.nl.
4: Iedereen is anders en zoals jij.

0: Your phone, your way.
1: Ken je RadioNet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. RadioNet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt RadioNet CarPlay, Chromecast en Bluetooth Audio. Download RadioNet.
2: RadioNet met een D.
1: Gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
3: Tapijt- en gordijnshop Emmen biedt u de mooiste Zonnelux-producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos, van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs of neem een kijkje op tapijt-en-gordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hits Power FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet- en radioreclame bij Hits Power FM.
4: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hits Power FM.

0: right back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedenavond. De Britse muziekproducer William Orbit is vorige maand overleden op 69-jarige leeftijd, heeft zijn familie bekendgemaakt.

0: Orbit werkte samen met artiesten als Madonna, Blur, All Saints en U2 en wordt gezien als een invloedrijke producer rond de eeuwwisseling. De doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. De directeur van de Militaire Inlichtingendienst, MIVD, Peter Racing, had tot deze week een openbaar account op sportapp Strava, waar zijn fiets- en hardlooproutes jarenlang zichtbaar waren. Hierdoor waren onder andere zijn thuisadres, vakantielocaties en de locatie van zijn camper te achterhalen. Na vragen van de Volkskrant is het account op privé gezet en heeft Racing verzocht het te laten verwijderen. Een jongeman uit Duitsland is in Walibi Holland in Biddinghuizen een deel van zijn vinger kwijtgeraakt tijdens een rit in de waterattractie Crazy River. Zijn vinger raakte bekneld tussen de boot en de vaargeul. De attractie is na het incident korte tijd dicht geweest en werd de volgende ochtend weer geopend. China beschouwt biotechnologie als topprioriteit en concurreert daarmee met de Nederlandse sector. In China komen nieuwe medicijnen gemiddeld sneller en goedkoper op de markt dan in het Westen, waardoor internationale farmaceuten vaker klinische onderzoeken daar uitvoeren. De Nederlandse biotech kampt met beperkte financiering, minder investeringen in wetenschappelijk onderwijs en vertragende regelgeving. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Het koelt geleidelijk af en er volgt een frisse nacht met minima die landinwaarts op lokaal 7 tot 8 graden kunnen uitkomen. Zaterdag stroomt warmere lucht over ons land uit. De temperatuur stijgt dan naar zomerse waarde. Tot zover het nieuws op je radio.
1: De beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. It's Power FM.

0: Je hebt ons gevonden. Het station met de hits.
1: Hits Power FM.
0: Hits Power FM. 7 dagen per week. Dit is jouw beste muziekmix.
1: Hits Power FM.
2: For love's sake, each mistake, all you.

two, three.

0: right back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben Roos Meijer.
2: Goedemorgen. In het Amazonegebied in Brazilië is tussen augustus 2025 en juli 2026 volgens satellietgegevens van het ruimteagentschap INPE het laagste aantal bos verdwenen sinds 10 jaar, namelijk 2900 vierkante kilometer. In dezelfde periode, een jaar eerder, was dat 4500 vierkante kilometer. De cijfers bevestigen een dalende trend in ontbossing sinds Lula da Silva president is. Bij een schietincident in een woning aan de New York Singel in Den Haag is een persoon overleden. Het incident gebeurde rond 2:50 in de nacht in de wijk Wateringse Veld.

0: De politie heeft nog geen verdachte aangehouden en doet onderzoek. Abelardo de la Espria is beëdigd als president van Colombia tijdens een ceremonie in de stad Cali, waar veel beveiliging aanwezig was. De Amerikaanse overheid stelt $1 miljard beschikbaar aan Colombia voor de strijd tegen drugscriminaliteit en gewapende groepen. In meerdere Colombiaanse steden zijn protesten geweest tegen de nieuwe president. In een uitvaartcentrum in Chicago zijn 56 ontbindende lichamen gevonden in een niet gekoelde garage waar ook knaagdieren rondliepen. Na klachten over stankoverlast heeft de gemeente de vergunning van het bedrijf ingetrokken. Lijkschouwers proberen de lichamen te identificeren en er is nog niemand aangehouden. De actuele weersinformatie van Weerplaza. De zon schijnt vandaag uitbundig en er wordt warmere lucht aangevoerd. De temperatuur loopt op naar 24 graden in het noordwesten van het land tot 28 in het zuidoosten. Tot zover het nieuws op je radio verzorgd.
1: De beste muziek ooit gemaakt. Hits Power FM. Hits Power FM.

0: straks, na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hostingprovider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een boxspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en Gordijnshop.nl.
4: Iedereen is anders en zoals jij is er maar één. Dus willen wij bij de Phonehouse eerst weten wie je bent en horen wat je zoekt. Pas daarna krijg je een advies dat precies past bij jou. De Phonehouse. Your phone, your way.
5: Ken je Radionet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. Radionet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac Android en Android Google TV. Ook ondersteunt Radionet CarPlay, Chromecast en Bluetooth Audio. Download Radionet,
6: Radionet met een D,
5: gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
3: Tapijt en Gordijnshop Emmen biedt u de mooiste Zonnelux-producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos, van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs of neem een kijkje op tapijtengordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hitspower FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet- en radioreclame bij Hitspower FM.
1: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hitspower FM. We'll be right back.

0: We'll be right back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben Roos Meijer.
2: Goedemorgen. Spanje voert vanaf vannacht grenscontroles in voor reizigers die vanuit Italië aankomen. De controles gelden in havens en op vliegvelden voor alle reizigers en blijven in ieder geval tot 7 september van kracht. De maatregel volgt op een oplopend geschil tussen beide landen over migratie en grenscontroles. Bij een recyclingbedrijf in Rotterdam is gisteravond rond 9 uur een grote brand uitgebroken. De brandweer heeft de brand inmiddels onder controle, maar is nog bezig met nablussen. Daarbij komen nog rook en stank vrij. Waterschappen in West-Nederland zien door de droogte steeds meer scheuren in dijken en kades. In Zuid-Holland worden daarom een kade bij Hoogmade en een dijk bij Reeuwijk versterkt. De waterkeringen dreigen niet direct te bezwijken, maar volgens het waterschap is ingrijpen nodig om problemen te voorkomen. Donald Trump moet de bouw van zijn geplande balzaal bij het Littenhuis voorlopig stilleggen. Een Amerikaans hof van beroep oordeelt dat hij voor de bouw toestemming van het congres nodig heeft. De uitspraak betekent niet dat de plannen definitief van tafel zijn. De actuele weersinformatie van Weerplaza. De zon schijnt vandaag uitbundig en er wordt warmere lucht aangevoerd. De temperatuur loopt op naar 24 graden in het noordwesten van het land tot 28 in het zuidoosten.
1: Tot zover het nieuws op je radio.

gemaakt. H-Power FM. Krijg jij ook zo'n maagkramp van die generatie webstations? Luister dan naar de grootste van de regio. H-Power FM.

0: right back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben Roos Meijer.
2: Goedemorgen. Saoedi-Arabië, Turkije en Pakistan hebben een gezamenlijke defensieovereenkomst gesloten. Daarin staat dat een aanval op één van de drie landen wordt beschouwd als een aanval op alle drie. De overeenkomst werd aangekondigd tijdens een ontmoeting van de leiders in de Saoedische stad Mekka. De politie heeft in Den Haag 6 mensen aangehouden tijdens een groot drugsonderzoek. In een woning in de wijk Duindorp werd een grote hoeveelheid drugs gevonden, in beslag genomen en vernietigd. Bij de actie waren zwaar bewapende agenten en meerdere politieeenheden aanwezig. De Universiteit van Cambridge gaat de procedure voor het aannemen van hoogleraren herzien na de zaak rond Jason Ardet. De hoogleraar sociologie nam woensdag ontslag na beschuldigingen van plagiaat en onjuiste informatie op zijn cv. Ardet ontkent plagiaat en heeft gezegd dat fouten in zijn werk geen opzet waren. Heracles Almelo en NAC Breda zijn de eerste divisie begonnen met een nipte overwinning na degradatie uit de eredivisie. Heracles won met 4-3 van VVV Venlo en NAC versloeg Top Os dankzij doelpunten in de slotfase. FC Dordrecht versloeg Jong Ajax met 2-1 en FC Emmen won met 1-0 van Roda JC. De actuele weersinformatie van Weerplaza. De zon schijnt vandaag uitbundig en er wordt warmere lucht aangevoerd. De temperatuur loopt op naar 24 graden in het noordwesten van het land tot 28 in het zuidoosten.
1: Tot zover het nieuws op je radio.
0: De beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM.

0: ons gevonden. Het station met de hits.
1: Hits Power FM.
0: Hits Power overal. 24 uur per dag.
1: Hits Power FM.

0: right back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben Roos Meijer. Goedemorgen.
2: Huishoudens in Nederland gaven tijdens extreme hitteperiodes minder geld uit, meldt ABN AMRO na onderzoek. Rond code rood zag de bank minder uitgaven en geldopnames, vooral in landelijke gebieden. Bij supermarkten werd juist meer gekocht, terwijl pinbetalingen bij andere winkels afnamen. Duitsland schort in meerdere deelstaten het zondagse rijverbod voor vrachtwagens op vanwege de droogte. Door lage waterstanden op onder meer de Rijn kan minder vracht over het water worden vervoerd. De maatregel moet de bevoorrading en productie in stand houden en geldt voorlopig tot 31 augustus. Bij Russische aanvallen in en rond de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn in de nacht zeker 3 mensen om het leven gekomen, onder wie een kind, en raakten 3 mensen gewond. Rusland gebruikte ballistische raketten, drones en zweefbommen, waarbij onder andere een gebouw in Kiev beschadigd raakte. In het oosten van Oekraïne zijn bij explosies in Dnipro eveneens aanvallen gemeld. Het jaarlijkse Duits-Amerikaans volksfeest op de Amerikaanse basis Gravenwör trok ongeveer 100.000 bezoekers. De Amerikaanse aanwezigheid in Duitsland staat onder druk, doordat er dit jaar nog 5.000 militairen moeten vertrekken op last van de Amerikaanse president Trump. In totaal zijn er ongeveer 50.000 Amerikaanse militairen en hun familieleden in Duitsland gevestigd. De actuele weersinformatie van Weerplaza. De zon schijnt vandaag uitbundig en er wordt warmere lucht aangevoerd. De temperatuur loopt op naar 24 graden in het noordwesten van het land tot 28 in het zuidoosten.
1: Tot zover het nieuws op je radio.
0: Verzorgd. De beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. Krijg jij ook zo'n maagkramp van die generatie webstations? Luister dan naar de grootste van de regio. It's Power FM. It's Power FM.

0: right back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben Roos Meijer.
2: Goedemorgen. Duitsland heeft het rijverbod voor vrachtwagens op zondagen opgeschort in meerdere deelstaten, als gevolg van de aanhoudende droogte en lage waterstanden in de Rijn. Vooral in Neder-Saksen, Noord-Rijn-Westfalen, Rijnland-Palts en Saarland mogen vrachtwagens tot eind augustus op zondag rijden om leveringsproblemen te voorkomen. Door de maatregel wordt extra drukte verwacht tijdens de terugkeer van Nederlandse vakantiegangers. Bij Russische aanvallen in en rond Kiev zijn in de nacht zeker 3 mensen om het leven gekomen, onder wie een kind, en raakten 3 anderen gewond. Rusland maakte daarbij gebruik van ballistische raketten, drones en zweefbommen. Ook in de stad Dnipro werden explosies gemeld, terwijl Oekraïne drones inzette richting Rusland en olieraffinaderijen werden geraakt. De jaarlijkse open dag op de Amerikaanse legerbasis Gravenwöhr in Duitsland trok ongeveer 100.000 bezoekers. De Amerikaanse aanwezigheid in Duitsland staat onder druk, doordat dit jaar nog 5.000 militairen moeten vertrekken, terwijl er in totaal ongeveer 50.000 Amerikaanse militairen en familieleden wonen. De Amerikaanse bases zijn in veel regio's de belangrijkste werkgever en zorgen voor miljarden euro's inkomsten voor Duitsland. Nederlandse huishoudens gaven tijdens de extreem hete periode minder geld uit, blijkt uit onderzoek van ABN AMRO. Net voor de dagen met code rood namen de pinbetalingen toe, maar tijdens het hete weer, met temperaturen tot 39 graden, daalden de uitgaven en geldopnames. In steden zochten mensen vaker verkoeling buitenshuis, terwijl uitgaven in landelijke gebieden sterker afnamen. De actuele weersinformatie van Weerplaza. De zon schijnt vandaag uitbundig en er wordt warmere lucht aangevoerd. De temperatuur loopt op naar 24 graden in het noordwesten van het land tot 28 in het zuidoosten.
1: Tot zover het nieuws op je radio, verzorgd door
0: de beste muziek ooit gemaakt. H Power FM. Krijg jij ook zo'n maagkramp van die generatie webstations? Luister dan naar de grootste van de regio. Hits Power FM. Hits Power FM.

0: Straks, na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hostingprovider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en Gordijnshop.nl.
4: Iedereen is anders en zoals jij

0: Your phone, your way.
1: Ken je RadioNet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. RadioNet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt RadioNet CarPlay, Chromecast en Bluetooth Audio. Download RadioNet gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
2: Tapijt- en gordijnshop Emme biedt u de mooiste zonneluxe-producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos, van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emme. Laat u adviseren door een van onze adviseurs of neem een kijkje op tapijt-en-gordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hitspower FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet- en radioreclame bij Hitspower FM.
3: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hits Power FM. Het is echt waar. De allerbeste muziek hoor je hier. Dit is Hits Power FM.

0: right back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben Roos Meijer. Goedendag.
2: In delen van Duitsland is het rijverbod voor vrachtwagens op zondag tijdelijk opgeheven vanwege de aanhoudende droogte en de lage waterstand in de Rijn. In onder meer Neder-Saxen, Noord-Rijn-Westfalen, Rijnland-Palts en Saarland mogen vrachtwagens tot en met de 31ste augustus op zondag rijden. De maatregel kan zorgen voor extra drukte op de wegen, omdat veel vakantiegangers dan terugreizen. Een automobilist is betrapt terwijl hij met 146 km per uur door de Amsterdamse binnenstad reed. Bijna 3 keer zo hard als toegestaan. De politie hield hem aan, nam zijn rijbewijs en auto in beslag en wees zijn verzoek om een waarschuwing af. Of hij zijn auto en rijbewijs terugkrijgt, beslist nu de officier van justitie. De Amerikaanse basis Gravenwöhr in Duitsland is 1 keer per jaar geopend voor omwonenden tijdens het Duits-Amerikaans volksfeest, waar dit jaar naar schatting 100.000 bezoekers op afkwamen. De aanwezigheid van Amerikaanse militairen in Duitsland staat onder druk, want in de loop van dit jaar moeten 5.000 militairen vertrekken. In totaal zijn er ongeveer 50.000 Amerikaanse militairen en familieleden gevestigd in Duitsland. Bij Russische aanvallen in en rond Kiev zijn afgelopen nacht 4 mensen om het leven gekomen, onder wie een kind, en raakten 7 mensen gewond. Volgens de autoriteiten vielen de slachtoffers in de oostelijke voorstad Brovary en waren er explosies in meerdere delen van Kiev en in de stad Dnipro. Rusland gebruikte ballistische raketten, drones en zweefbommen voor de aanvallen. De actuele weersinformatie van Weerplaza. De zon schijnt vandaag uitbundig en er wordt warmere lucht aangevoerd. De temperatuur loopt op naar 24 graden in het noordwesten van het land tot 28 in het zuidoosten. Tot zover het nieuws op je radio, verzorgd.

0: Radio, ik ben Roos Meijer. Goedendag.
1: Een automobilist is betrapt toen hij met 146 km per uur door de binnenstad van Amsterdam reed. Bijna 3 keer zo hard als toegestaan. De politie hield hem staande en nam zijn rijbewijs en auto in beslag. Of de bestuurder deze terugkrijgt, wordt beslist door de officier van justitie. Op tweedehands platform Vinted wordt steeds vaker kunstmatige intelligentie gebruikt om advertentiefoto's en teksten te verbeteren. Volgens Vinted mag AI alleen ingezet worden als de foto een nauwkeurige weergave blijft van het aangeboden artikel. Het bedrijf zegt actie te ondernemen tegen misleidende advertenties, maar maakt niet bekend hoeveel klachten daarover binnenkomen. Japan is getroffen door orkaan Dolphin, waardoor vooral de regio Okinawa last heeft van zware windstoten. 6 gewonden en stroomuitval in ruim 50.000 gebouwen. Alle vluchten en het openbaar vervoer in Okinawa zijn stilgelegd en in totaal zijn bijna 20.000 passagiers getroffen. Ook in China en Taiwan zijn vluchten en veerdiensten geannuleerd en wordt zware regen verwacht. Landskampioen PSV begint vanavond om 8 uur thuis tegen Fortuna Sittard aan het nieuwe eredivisieseizoen. De ploeg doet dat zonder de nieuwe spelers Filip Kostic en Kodai Sano, die beide nog niet inzetbaar zijn. PSV won vorig seizoen de landstitel met 19 punten voorsprong op Feyenoord. De actuele weersinformatie van Weerplaza. De zon schijnt vandaag uitbundig en er wordt warmere lucht aangevoerd. De temperatuur loopt op naar 24 graden in het noordwesten van het land tot 28 in het zuidoosten.
0: Tot zover het nieuws op je radio, verzorgd door het NNP.
2: Je n'imaginais pas les cheveux de ma mère.

0: zo hard als toegestaan. De politie nam zijn rijbewijs en auto in beslag. Extra snelheidscontroles maken deel uit van de Europese flitsmarathon, die tot morgenochtend in Nederland plaatsvindt. In Venray en Oostrum ervaren bewoners nog steeds rook- en stankoverlast door een natuurbrand, hoewel er volgens de gemeente geen sprake meer is van vuur. Rook blijft hangen tussen de huizen en het vuur smult volgens de gemeente mogelijk nog een week na. Treinverkeer tussen Boksmeer en Venray ligt dit weekend stil en natuurgebied Boshuizenbergen blijft voorlopig gesloten. Japan is getroffen door orkaan Dolphin, waardoor in Okinawa 6 mensen gewond zijn geraakt en meer dan 50.000 gebouwen zonder stroom zitten. Ruim 20.000 passagiers worden getroffen door geannuleerde vluchten, het openbaar vervoer ligt stil en wegen zijn onbegaanbaar. Ook in China en Taiwan zijn vluchten en veerdiensten geschrapt en wordt zware regen verwacht. De actuele weersinformatie van Weerplaza. De zon schijnt vandaag uitbundig en er wordt warmere lucht aangevoerd. De temperatuur loopt op naar 24 graden in het noordwesten van het land tot 28 in het zuidoosten.
1: Tot zover het nieuws op je radio. Verzorgd
2: door Power FM.

0: right back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben Arno Drost. Goedendag. De Amerikaanse Senaat heeft ingestemd met de benoeming van Todd Blanche als nieuwe minister van Justitie. Blanche werd benoemd met de kleinste mogelijke meerderheid nadat 50 senatoren voorstemden en 49 tegen, waaronder twee Republikeinen. Blanche was sinds april waarnemend minister nadat Pam Bondi werd ontslagen door president Trump. De politie heeft een 26-jarige man uit Rotterdam aangehouden voor betrokkenheid bij twee steekpartijen en een poging daartoe in de stad. De incidenten vonden vanmorgen plaats tussen 9:30 en 10:30.

0: Vier mannen zijn vannacht na een achtervolging opgepakt op verdenking van een inbraak in de brandweerkazerne in Aalsmeer. De politie kon de verdachten snel aanhouden doordat omwonenden van de kazerne rond 3:40 s'nachts melding deden van de inbraak. Of de mannen iets buit hebben gemaakt en of zij verband houden met recente inbraken is nog onduidelijk. De actuele weersinformatie van Weerplaza. De zon schijnt uitbundig en er wordt warmere lucht aangevoerd. De temperatuur loopt op naar 24 graden in het noordwesten van het land tot 28 in het zuidoosten. Vanavond en vannacht blijft het droog en wisselen opklaringen en enkele velden met sluierbewolking elkaar af. Tot zover het nieuws op je radio.
1: De beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. Krijg jij ook zo'n maagkramp van die generatie webstations? Luister dan naar de grootste van de regio. Hits Power FM. Hits Power FM.
2: Your station number one.
3: Hits Power FM.

0: Straks, na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hostingprovider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. tapijtengordijnshop.nl.
4: Iedereen is anders en zoals jij is er maar één. Dus willen wij bij de Phonehouse eerst weten wie je bent en horen wat je zoekt. Pas daarna krijg je een advies dat precies past bij jou. De Phonehouse. Your phone, your way.
5: Ken je Radionet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. Radionet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt Radionet CarPlay, Chromecast en Bluetooth audio. Download Radionet, Radionet met een D, gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
3: Tapijt en Gordijnshop Emmen biedt u de mooiste Zonnelux producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos. Van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs. Of neem een kijkje op tapijtengordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hitspower FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet en radioreclame bij Hitspower FM.
1: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hitspower FM.

0: right back. Nieuws op je radio. Ik ben Arno Drost. Goedendag. De politie heeft een 26-jarige man uit Rotterdam aangehouden voor 2 steekpartijen en een poging daartoe, die vanmorgen plaatsvonden. De incidenten gebeurden tussen 9:30 en 22:00 op de Schaapmansstraat in Rotterdam-Delfshaven, het Marconiplein en een brug in Overschie. 2 mannen raakten gewond, van wie er 1 naar het ziekenhuis is gebracht.
1: De Amerikaanse Senaat heeft ingestemd met de benoeming van Todd Blanche als nieuwe minister van Justitie. Blanche kreeg de steun van 50 senatoren, terwijl 49 tegenstemden, waaronder 2 republikeinen. Hij was sinds april waarnemend minister en was eerder advocaat van president Trump.
2: 4 mannen zijn afgelopen nacht aangehouden na een achtervolging, omdat zij worden verdacht van een inbraak in de brandweerkazerne van Aalsmeer. Omwonenden waarschuwden de politie rond 3:50 in de ochtend, waarna de verdachten via de ringweg A10 naar het Rembrandtpark in Amsterdam-West zijn gevolgd en opgepakt. Het is onbekend of er iets is buitgemaakt en of er een verband is met eerdere inbraken. Meer dan 200

0: tot 28 in het zuidoosten. Vanavond en vannacht blijft het droog en wisselen opklaringen en enkele velden met sluierbewolking elkaar af. Tot zover het nieuws op je radio.
1: De beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. Krijg jij ook zo'n maagkramp van die generatie webstations? Luister dan naar de grootste van de regio. It's Power FM. It's Power FM.

de dag weer nacht wordt. Niemand weet waarom de zon nog schijnt. Niemand weet waarom de kille wind nog waaien zou. Maar ik weet dat ik

0: just a veil. En bij jou zijn is dan alles wat ik wil.
1: De beste muziek ooit gemaakt. Hit Power FM.

0: right back.
1: Op je radio. Ik ben Arno Drost. Goedendag.
2: De politie heeft een man van 26 uit Rotterdam aangehouden voor 2 steekpartijen en een poging daartoe. Alle 3 de incidenten zouden vanmorgen tussen 9:30 en 22:00 zijn gepleegd. 2 mannen raakten gewond, van wie er 1 naar het ziekenhuis is gebracht.
3: De Amerikaanse Senaat heeft ingestemd met de benoeming van Todd Blanche als nieuwe minister van Justitie. Blanche kreeg 50 stemmen voor en 49 tegen. Blanche was sinds april waarnemend minister na het ontslag van Pam Bondi.
2: Bij een beveiligde opslaglocatie van de politie aan de Zichtenburglaan in Den Haag is in de vroege ochtend ingebroken. 5 verdachten zijn aangehouden nadat ze probeerden in beslag genomen illegale sigaretten te stelen. De politie onderzoekt of er een verband is met de vondst van ruim 1 miljoen illegale sigaretten in Delft een dag eerder.
3: PSV heeft Kodai Sano officieel gepresenteerd als nieuwe aanwinst. De 22-jarige middenvelder komt over van NEC, tekent een contract tot medio 2031 en zal spelen met rugnummer 24. NEC ontvangt naar verluid meer dan 15 miljoen euro voor de speler, wat een recordbedrag is voor de club.
2: De actuele weersinformatie van Weerplaza. De zon schijnt uitbundig en er wordt warmere lucht aangevoerd. De temperatuur loopt op naar 24 graden in het noordwesten van het land tot 28 in het zuidoosten. Vanavond en vannacht blijft het droog en wisselen opklaringen en enkele velden met sluierbewolking elkaar af. Tot zover het nieuws op je radio. Verzorgd door

niemand weet waarom de dag weer nacht wordt. Niemand weet waarom de zon nog schijnt. Niemand weet waarom de kille wind nog waaien zou. Maar ik weet dat ik van je hou. Niemand weet waarom de sterren vallen.

0: right back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben Arno Drost. Goedenavond. Bij een beveiligde opslaglocatie van de politie aan de Zichtenburglaan in Den Haag is in de vroege ochtend ingebroken door tenminste 4 personen. Zij probeerden in beslag genomen illegale sigaretten te stelen, maar zijn na hun vluchtpoging gearresteerd door de politie. De politie onderzoekt of er een verband is met de vondst van meer dan 1 miljoen illegale sigaretten in Delft. De Amerikaanse Senaat heeft ingestemd met de benoeming van Todd Blanche als nieuwe minister van Justitie. Blanche werd benoemd met een zeer krappe meerderheid van 50 stemmen voor en 49 tegen, waarbij 2 Republikeinen zich bij de tegenstemmers voegden. Blanche was sinds april waarnemend minister na het ontslag van Pam Bondi.
2: Het aantal doden na de schietpartij op een school in Thailand is opgelopen naar 9, nadat een meisje van 12 in het ziekenhuis aan haar verwondingen is overleden. De 14-jarige schutter doodde eerder al zijn grootouders en 5 medewerkers van de school, waarna hij zelfmoord pleegde. Zeker 22 mensen raakten gewond, van wie 7 in kritieke toestand verkeren. De politie in Den Haag heeft na ruim 2 uur een blokkade van de A12 door ongeveer 50 klimaatactivisten beëindigd. De meeste betogers werden met een stadsbus naar buiten de stad gebracht en daar vrijgelaten. 1 demonstrant is aangehouden op verdenking van mishandeling van een agent. De actuele weersinformatie van Weerplaza: droog met opklaringen en enkele velden met sluierbewolking. 13 graden landinwaarts tot 16 graden aan zee. Zondag is het droog en is er een afwisseling tussen zon en wolken. Tot zover het nieuws op je radio.
0: De beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM.

Power FM. Je hebt ons gevonden. Het station met de hits. It's Power FM.

0: reisje door. Dit is het nieuws op je radio. Ik ben Arno Drost. Goedenavond. Een 15-jarige jongen heeft rond 11:15 op een bedrijventerrein in Oud-Beijerland het stuur overgenomen van een 22-jarige bestuurder die onwel werd. De jongen reed het bestelbusje de berm in, waarna het voertuig op een geparkeerde aanhanger botste. De 15-jarige bleef ongedeerd en de bestuurder is naar het ziekenhuis gebracht. Een drone is vanochtend het Bulgaarse luchtruim ingevlogen en ontploft in een zonnebloemenveld bij het dorp Kardam, vlakbij de grens met Roemenië. De pijpleiding die gas van Turkije naar Oekraïne vervoert, werd niet geraakt en bij de explosie vielen geen gewonden. De Bulgaarse grenspolitie en het ministerie van Defensie doen onderzoek naar het incident. Het dodental na de schietpartij op een school in Thailand is opgelopen tot 9. Een meisje van 12 jaar is in het ziekenhuis aan haar verwondingen overleden en onder de doden zijn 5 medewerkers, de grootouders van de dader en de schutter zelf. Zeker 22 mensen raakten gewond, waarvan 14 nog in het ziekenhuis liggen. De politie in Den Haag heeft na ruim 2 uur een blokkade van de snelweg A12 door ongeveer 50 klimaatactivisten beëindigd. De meeste demonstranten werden kort aangehouden en met een stadsbus buiten de stad gebracht, waarna ze zijn vrijgelaten. 1 demonstrant zit nog vast, omdat hij een agent in de arm zou hebben gebeten. De actuele weersinformatie van Weerplaza: droog met opklaringen en enkele velden met sluierbewolking. 13 graden landinwaarts tot 16 graden aan zee. Zondag is het droog en is er een afwisseling tussen zon en wolken. Tot zover het nieuws op je radio.
1: De beste muziek ooit gemaakt. Dit is Power FM.

belle. Un verre à ta chanteur. Nous oublions tout. Dans cet été.

0: Straks, na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hostingprovider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een boxspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijtengordijnshop.nl.
4: Iedereen is anders en zoals jij.

0: Your phone, your way.
1: Ken je RadioNet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. RadioNet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt RadioNet CarPlay, Chromecast en Bluetooth Audio. Download RadioNet.
2: RadioNet met een D.
1: Gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
3: Tapijt- en gordijnshop Emmen biedt u de mooiste Zonnelux-producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos, van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs of neem een kijkje op tapijt-en-gordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hitspower FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet- en radioreclame bij Hitspower FM.
4: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hitspower FM.

0: in mono of kamerbreed stereo.
1: Zo, maar dat klinkt pittig.
0: It's Power FM.

0: right back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben Arno Drost.
2: Goedenavond. Een drone is vanochtend het Bulgaarse luchtruim ingevlogen en ontploft in een zonnebloemenveld bij het dorp Kardam, vlakbij de grens met Roemenië. De pijpleiding die gas van Turkije naar Oekraïne vervoert, werd niet geraakt en bij de explosie vielen geen gewonden. De Bulgaarse grenspolitie en het ministerie van Defensie doen onderzoek naar het incident. Een 15-jarige jongen heeft rond 11:15 op een bedrijventerrein in Oud-Beierland het stuur overgenomen van een 22-jarige bestuurder die onwel werd. De jongen reed het bestelbusje de berm in, waarna het voertuig op een geparkeerde aanhanger botste. De 15-jarige bleef ongedeerd en de bestuurder is naar het ziekenhuis gebracht. De politie in Den Haag heeft na ruim 2 uur een blokkade van de snelweg A12 door ongeveer 50 klimaatactivisten beëindigd. De meeste demonstranten werden kort aangehouden en met een stadsbus buiten de stad gebracht, waarna ze zijn vrijgelaten. 1 demonstrant zit nog vast, omdat hij een agent in de arm zou hebben gebeten.
3: Het dodental na de schietpartij op een school in Thailand is opgelopen tot 9. Een meisje van 12 jaar is in het ziekenhuis aan haar verwondingen overleden en onder de doden zijn 5 medewerkers, de grootouders van de dader en de schutter zelf. Zeker 22 mensen raakten gewond, waarvan 14 nog in het ziekenhuis liggen.
2: De actuele weersinformatie van Weerplaza: droog met opklaringen en enkele velden met sluierbewolking. 13 graden landinwaarts tot 16 graden aan zee. Zondag is het droog en is er een afwisseling tussen zon en wolken.
1: Tot zover het nieuws op je radio.
4: De beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. Krijg jij ook zo'n maagkramp van die generatie webstations? Luister dan naar de grootste van de regio. It's Power FM. It's Power FM.

Over een land met ander licht. Ik voel me altijd wat verloren, al toont de spiegel mijn gezicht. Ik ken de kroegen, kathedralen,

moest ik weten, maar ik verloor hun laatste brief. Ik zal ze heus nog wel ontmoeten. Misschien vandaag, misschien over een jaar. Ik zal ze kussen en begroeten.

Ik ben gelukkig niet verankerd. Soms woon ik hier, soms leef ik daar. Ik heb mijn leven niet verkankerd. Ik heb geen bezit en geen bezwaar.

blijf ik nog jou zingen. Jouw zwarte schaap, jouw trouwe fan. Ik blijf nog lang en liefst nog langer. En laat me blijven wie ik ben.

0: Stay for just a while. Stay and let me look at you. It's been so long I hardly knew you. Standing in the door. Stay with me a while.
1: We'll be right back.
2: Nieuws op je radio. Ik ben Arno Drost. Goedenavond. De politie in Den Haag heeft na ruim 2 uur een blokkade van de snelweg A12 door ongeveer 50 klimaatactivisten beëindigd. De meeste demonstranten werden kort aangehouden en met een stadsbus buiten de stad gebracht, waarna ze zijn vrijgelaten. 1 demonstrant zit nog vast, omdat hij een agent in de arm zou hebben gebeten. Het dodental na de schietpartij op een school in Thailand is opgelopen tot 9. Een meisje van 12 jaar is in het ziekenhuis aan haar verwondingen overleden en onder de doden zijn 5 medewerkers, de grootouders van de dader en de schutter zelf. Zeker 22 mensen raakten gewond, waarvan 14 nog in het ziekenhuis liggen. Een drone is vanochtend het Bulgaarse luchtruim ingevlogen en ontploft in een zonnebloemenveld bij het dorp Kardam, vlakbij de grens met Roemenië. De pijpleiding die gas van Turkije naar Oekraïne vervoert, werd niet geraakt en bij de explosie vielen geen gewonden. De Bulgaarse grenspolitie en het ministerie van Defensie doen onderzoek naar het incident. Een 15-jarige jongen heeft rond 11:15 op een bedrijventerrein in Oud-Beijerland het stuur overgenomen van een 22-jarige bestuurder die onwel werd. De jongen reed het bestelbusje de berm in, waarna het voertuig op een geparkeerde aanhanger botste. De 15-jarige bleef ongedeerd en de bestuurder is naar het ziekenhuis gebracht. De actuele weersinformatie van Weerplaza: droog met opklaringen en enkele velden met sluierbewolking. 13 graden landinwaarts tot 16 graden aan zee. Zondag is het droog en is er een afwisseling tussen zon en wolken. Tot zover het nieuws op je radio.
3: De beste muziek ooit gemaakt. Dit is Power FM.

0: right back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben Arno Drost. Goedenavond. Een drone is vanochtend het Bulgaarse luchtruim ingevlogen en ontplofte bij het dorp Kardam in de buurt van de grens met Roemenië en de Trans-Balkan-pijplijn. Er vielen geen gewonden en er is geen schade aan gebouwen of infrastructuur. Bulgarije heeft de Oekraïense ambassadeur ontboden en de beveiliging aan de grens wordt opgevoerd. Bij een schietpartij op een school in het Thaise Nontaburi zijn tot nu toe 9 mensen omgekomen, nadat een meisje van 12 in het ziekenhuis aan haar verwondingen is overleden. Zeker 22 mensen raakten gewond, van wie 14 nog in het ziekenhuis liggen en 7 in kritieke toestand verkeren. De dader was een 14-jarige leerling die zichzelf daarna om het leven heeft gebracht. In Hongarije heeft de regerende Tisza-partij de voormalige president van het Hoge Rechtshof, András Baka, voorgedragen als president van het land. Binnen de fractie werd de 73-jarige kandidaat gekozen na een geheime stemming. De stemming in het parlement over zijn aantreden vindt binnenkort plaats en de regering heeft een absolute meerderheid. In Oud-Beierland heeft een 15-jarige jongen vanmiddag het stuur van een bestelbus overgenomen nadat de 22-jarige bestuurder onwel werd. De jongen reed de bus de berm in, waar deze tegen een geparkeerde aanhanger tot stilstand kwam. De jongen bleef ongedeerd. De bestuurder is naar het ziekenhuis gebracht. De actuele weersinformatie van Weerplaza: droog met opklaringen en enkele velden met sluierbewolking. 13 graden landinwaarts tot 16 graden aan zee. Zondag is het droog en is er een afwisseling tussen zon en wolken. Tot zover het nieuws op je radio.
0: De beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM.

0: Radio. Ik ben Arno Drost.
1: Goedenavond. Een drone is vanochtend het Bulgaarse luchtruim ingevlogen en ontplofte bij het dorp Kardam in de buurt van de grens met Roemenië en de Trans-Balkan-pijplijn. Er vielen geen gewonden en er is geen schade aan gebouwen of infrastructuur. Bulgarije heeft de Oekraïense ambassadeur ontboden en de beveiliging aan de grens wordt opgevoerd. Bij een schietpartij op een school in het Thaise Nontaburi zijn tot nu toe 9 mensen omgekomen, nadat een meisje van 12 in het ziekenhuis aan haar verwondingen is overleden. Zeker 22 mensen raakten gewond, van wie 14 nog in het ziekenhuis liggen en 7 in kritieke toestand verkeren. De dader was een 14-jarige leerling die zichzelf daarna om het leven heeft gebracht. In Hongarije heeft de regerende Tisza-partij de voormalige president van het Hoge Rechtshof, András Baka, voorgedragen als president van het land. Binnen de fractie werd de 73-jarige kandidaat gekozen na een geheime stemming. De stemming in het parlement over zijn aantreden vindt binnenkort plaats en de regering heeft een absolute meerderheid. In Oud-Beierland heeft een 15-jarige jongen vanmiddag het stuur van een bestelbus overgenomen nadat de 22-jarige bestuurder onwel werd. De jongen reed de bus de berm in, waar deze tegen een geparkeerde aanhanger tot stilstand kwam. De jongen bleef ongedeerd. De bestuurder is naar het ziekenhuis gebracht. De actuele weersinformatie van Weerplaza: droog met opklaringen en enkele velden met sluierbewolking. 13 graden landinwaarts tot 16 graden aan zee. Zondag is het droog en is er een afwisseling tussen zon en wolken. Tot zover het nieuws op je radio.
2: De beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. Krijg jij ook zo'n maagkramp van die generatie webstations? Luister dan naar de grootste van de regio. It's Power FM. It's Power FM.

0: Tot straks, na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hostingprovider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij tapijt en gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een boxspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij tapijt en gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en gordijnshop.nl.
4: Iedereen is anders en zoals jij is er maar één.

0: Your phone, your way.
1: Ken je RadioNet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. RadioNet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt RadioNet CarPlay, Chromecast en Bluetooth Audio. Download RadioNet, RadioNet met een D, gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
2: Tapijt- en gordijnshop Emme biedt u de mooiste Zonnelux-producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos, van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emme. Laat u adviseren door een van onze adviseurs of neem een kijkje op tapijt-en-gordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hits Power FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet- en radioreclame bij Hits Power FM.
3: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hits Power FM.

0: right back. Soepje Radio, ik ben Arno Drost. Goedenavond. Een drone is vanochtend het Bulgaarse luchtruim ingevlogen en ontplofte bij het dorp Kardam in de buurt van de grens met Roemenië en de Trans-Balkan-pijplijn. Er vielen geen gewonden en er is geen schade aan gebouwen of infrastructuur. Bulgarije heeft de Oekraïense ambassadeur ontboden en de beveiliging aan de grens wordt opgevoerd. Bij een schietpartij op een school in het Thaise Nontaburi zijn tot nu toe 9 mensen omgekomen, nadat een meisje van 12 in het ziekenhuis aan haar verwondingen is overleden. Zeker 22 mensen raakten gewond, van wie 14 nog in het ziekenhuis liggen en 7 in kritieke toestand verkeren. De dader was een 14-jarige leerling die zichzelf daarna om het leven heeft gebracht. In Hongarije heeft de regerende Tisza-partij de voormalige president van het Hoge Rechtshof, András Baka, voorgedragen als president van het land. Binnen de fractie werd de 73-jarige kandidaat gekozen na een geheime stemming. De stemming in het parlement over zijn aantreden vindt binnenkort plaats en de regering heeft een absolute meerderheid. In Oud-Beierland heeft een 15-jarige jongen vanmiddag het stuur van een bestelbus overgenomen nadat de 22-jarige bestuurder onwel werd. De jongen reed de bus de berm in, waar deze tegen een geparkeerde aanhanger tot stilstand kwam. De jongen bleef ongedeerd. De bestuurder is naar het ziekenhuis gebracht. De actuele weersinformatie van Weerplaza: droog met opklaringen en enkele velden met sluierbewolking. 13 graden landinwaarts tot 16 graden aan zee. Zondag is het droog en is er een afwisseling tussen zon en wolken. Tot zover het nieuws op je radio.
1: De beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. Krijg jij ook zo'n maagkramp van die generatie webstations? Luister dan naar de grootste van de regio. It's Power FM. It's Power FM. Krijg jij ook zo'n maagkramp van die generatie webstations? Luister dan naar de grootste van de regio. It's Power FM.

0: right back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben Arno Drost.
2: Goedenavond. Een drone is vanochtend het Bulgaarse luchtruim ingevlogen en ontplofte bij het dorp Kardam in de buurt van de grens met Roemenië en de Trans-Balkan-pijplijn. Er vielen geen gewonden en er is geen schade aan gebouwen of infrastructuur. Bulgarije heeft de Oekraïense ambassadeur ontboden en de beveiliging aan de grens wordt opgevoerd. Bij een schietpartij op een school in het Thaise Nontaburi zijn tot nu toe 9 mensen omgekomen, nadat een meisje van 12 in het ziekenhuis aan haar verwondingen is overleden. Zeker 22 mensen raakten gewond, van wie 14 nog in het ziekenhuis liggen en 7 in kritieke toestand verkeren. De dader was een 14-jarige leerling die zichzelf daarna om het leven heeft gebracht.
3: In Hongarije heeft de regerende Tisza-partij de voormalige president van het Hoge Rechtshof, András Baka, voorgedragen als president van het land. Binnen de fractie werd de 73-jarige kandidaat gekozen na een geheime stemming. De stemming in het parlement over zijn aantreden vindt binnenkort plaats en de regering heeft een absolute meerderheid.
4: In Oud-Beierland heeft een 15-jarige jongen vanmiddag het stuur van een bestelbus overgenomen nadat de 22-jarige bestuurder onwel werd. De jongen reed de bus de berm in, waar deze tegen een geparkeerde aanhanger tot stilstand kwam. De jongen bleef ongedeerd. De bestuurder is naar het ziekenhuis gebracht.
5: De actuele weersinformatie van Weerplaza: droog met opklaringen en enkele velden met sluierbewolking. 13 graden landinwaarts tot 16 graden aan zee. Zondag is het droog en is er een afwisseling tussen zon en wolken.
2: Tot zover het nieuws op je radio.
6: De beste muziek ooit gemaakt. Hits Power FM. Hits Power FM.

0: Straks, na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hostingprovider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij tapijt en gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij tapijt en gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en gordijnshop.nl.
4: Iedereen is anders en zoals jij is er maar één. Dus willen wij bij de Phone House eerst weten wie je bent en horen wat je zoekt. Pas daarna krijg je een advies dat precies past bij jou. De Phone House. Your phone, your way.
5: Ken je Radionet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. Radionet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt Radionet CarPlay, Chromecast en Bluetooth audio. Download Radionet gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
3: Tapijt- en gordijnshop Emmen biedt u de mooiste Zonnelux producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos, van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs of neem een kijkje op tapijt-en-gordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hitspower FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet- en radioreclame bij Hitspower FM.
1: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hits Power FM. De beste muziek ooit gemaakt. Hits Power FM.

0: met...
1: We'll be right back.
2: Dit is het nieuws op je radio. Ik ben Arno Drost. Goedenavond. Een drone is vanochtend het Bulgaarse luchtruim ingevlogen en ontplofte bij het dorp Kardam in de buurt van de grens met Roemenië en de Trans-Balkan-pijplijn. Er vielen geen gewonden en er is geen schade aan gebouwen of infrastructuur. Bulgarije heeft de Oekraïense ambassadeur ontboden en de beveiliging aan de grens wordt opgevoerd. Bij een schietpartij op een school in het Thaise Nontaburi zijn tot nu toe 9 mensen omgekomen, nadat een meisje van 12 in het ziekenhuis aan haar verwondingen is overleden. Zeker 22 mensen raakten gewond, van wie 14 nog in het ziekenhuis liggen en 7 in kritieke toestand verkeren. De dader was een 14-jarige leerling die zichzelf daarna om het leven heeft gebracht. In Hongarije heeft de regerende Tisza-partij de voormalige president van het Hoge Rechtshof, András Baka, voorgedragen als president van het land. Binnen de fractie werd de 73-jarige kandidaat gekozen na een geheime stemming. De stemming in het parlement over zijn aantreden vindt binnenkort plaats en de regering heeft een absolute meerderheid. In Oud-Beierland heeft een 15-jarige jongen vanmiddag het stuur van een bestelbus overgenomen nadat de 22-jarige bestuurder onwel werd. De jongen reed de bus de berm in, waar deze tegen een geparkeerde aanhanger tot stilstand kwam. De jongen bleef ongedeerd. De bestuurder is naar het ziekenhuis gebracht. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Droog met opklaringen en enkele velden met sluierbewolking. 13 graden landinwaarts tot 16 graden aan zee. Zondag is het droog en is er een afwisseling tussen zon en wolken. Tot zover het nieuws op je radio.
1: De beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM.